schreeuwen. Wie dat iets miezen, wat er wel licht niet doen niet. Rochen hier op alle Fransen. De courante in mijn geven, dat hoeft me een verrekiet. Alleen zij schieren op zief gerissen.